Door een blik ik woeste zoon, die ze schrekken aller oma's. Dit werd niet mijn schwiegerzoon. Neulich vraagde mijn dochter, dieses biest is raffineerd. Als die moeder hem mit naar huis nam, wie had opa reageerd? Want ik zei, ik